twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreemlinkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal railschoppers voorlopig opgepakt. Burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de seriemoord een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de seriemoordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054-34-34-33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
4: Dit is Radio Dendria.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 40-jarige man uit Gerardsbergen is woensdagavond opgepakt, nadat hij in de buurt van de markt op heterdaad werd betrapt bij het verkopen van drugs. Bij een controle vonden de speurders verschillende soorten drugs in zijn wagen. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het is nog niet duidelijk of hij aangehouden blijft. Veerle Vekeman uit Sarlardingen maakt kans op de Koperen Kieviet, een onderscheiding van Boerennatuur Vlaanderen voor landbouwers die zich inzetten voor biodiversiteit. Hoewel ze milieujuriste is, nam ze de ouderlijke hoeve over om het levenswerk van haar ouders en voorouders verder te zetten. Haar engagement voor natuur en duurzame landbouw levert haar nu een nominatie op.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: vrijdag 12 juni de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keef. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
4: Radio Dendria met het streeknieuws.
5: Een verblijf in een woonzorgcentrum kost vandaag gemiddeld €2.359 per maand. Dat blijkt uit cijfers van ouderenvereniging OKRA. Daarmee ligt de gemiddelde maandprijs bijna €600 hoger dan een doorsneepensioen. Ook in Gerardsbergen blijft betaalbare ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt. Naast de kostprijs spelen ook factoren zoals beschikbare plaatsen, personeelsbezetting en de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol bij de keuze voor een woonzorgcentrum. Tijdens de Altebramuur Klassiek voor juniores op zondag 7 juni wordt een Belgische primeur gelanceerd. Alle 138 deelnemende renners krijgen een slimme Roo-Back veiligheidssensor ontwikkeld door UGent ID Lab. De sensor volgt de renners in real-time, waarschuwt voor gevaarlijke situaties en geeft de organisatie een beter overzicht van de wedstrijd. Ook ouders kunnen hun eigen renner live volgen. Met deze innovatieve technologie wil de organisatie de veiligheid van jonge wielrenners verhogen en ouders extra gemoedsrust bieden. De Oxfam Wereldwinkel in de Weverijstraat in Gerardsbergen is een crowdfunding gestart om de renovatie van haar dak mee te financieren. Tijdens de werken bleek dat de toestand van het dak slechter was dan verwacht, waardoor de renovatie ingrijpender en duurder uitvalt. Met de inzamelactie hoopt de Wereldwinkel voldoende middelen bijeen te brengen om de extra kosten van de noodzakelijke renovatiewerken op te vangen. Het lokaal bestuur Gerardsbergen organiseerde op vrijdag 5 juni een succesvolle inzamelactie voor landbouwfolie. In totaal namen 46 landbouwers deel aan het initiatief. Omdat landbouwvoertuigen niet terecht kunnen op het recyclagepark, werd de folie rechtstreeks bij de landbouwers opgehaald. De actie gebeurde in samenwerking met ILVA. Naar verwachting werd meer dan 20 ton landbouwfolie ingezameld. Met de actie wil de stad bijdragen aan een propere leefomgeving en het hergebruik van landbouwplastic stimuleren.
6: Dit is Radio Dendria.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetelen van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: haar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392 of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een verblijf in een woonzorgcentrum kost vandaag gemiddeld €2.359 per maand. Dat blijkt uit cijfers van ouderenvereniging OKRA. Daarmee ligt de gemiddelde maandprijs bijna €600 hoger dan een doorsneepensioen. Ook in Gerardsbergen blijft betaalbare ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt. Naast de kostprijs spelen ook factoren zoals beschikbare plaatsen, personeelsbezetting en de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol bij de keuze voor een woonzorgcentrum. Tijdens de Altebramuur Klassiek voor juniores op zondag 7 juni wordt een Belgische primeur gelanceerd. Alle 138 deelnemende renners krijgen een slimme Roo-Back veiligheidssensor ontwikkeld door UGent ID Lab. De sensor volgt de renners in real-time, waarschuwt voor gevaarlijke situaties en geeft de organisatie een beter overzicht van de wedstrijd. Ook ouders kunnen hun eigen renner live volgen. Met deze innovatieve technologie wil de organisatie de veiligheid van jonge wielrenners verhogen en ouders extra gemoedsrust bieden. De Oxfam Wereldwinkel in de Weverijstraat in Gerardsbergen is een crowdfunding gestart om de renovatie van haar dak mee te financieren. Tijdens de werken bleek dat de toestand van het dak slechter was dan verwacht, waardoor de renovatie ingrijpender en duurder uitvalt. Met de inzamelactie hoopt de Wereldwinkel voldoende middelen bijeen te brengen om de extra kosten van de noodzakelijke renovatiewerken op te vangen. Het lokaal bestuur Gerardsbergen organiseerde op vrijdag 5 juni een succesvolle inzamelactie voor landbouwfolie. In totaal namen 46 landbouwers deel aan het initiatief. Omdat landbouwvoertuigen niet terecht kunnen op het recyclagepark, werd de folie rechtstreeks bij de landbouwers opgehaald. De actie gebeurde in samenwerking met ILVA. Naar verwachting werd meer dan 20 ton landbouwfolie ingezameld. Met de actie wil de stad bijdragen aan een propere leefomgeving en het hergebruik van landbouwplastic stimuleren.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miserie. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miserie maakt van uw huis een echte thuis.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependaele heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren, maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is Radio Dendria.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054-34-34-33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een verblijf in een woonzorgcentrum kost vandaag gemiddeld €2.359 per maand. Dat blijkt uit cijfers van ouderenvereniging Okra. Daarmee ligt de gemiddelde maandprijs bijna €600 hoger dan een doorsneepensioen. Ook in Geraardsbergen blijft betaalbare ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt. Naast de kostprijs spelen ook factoren zoals beschikbare plaatsen, personeelsbezetting en de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol bij de keuze voor een woonzorgcentrum. Tijdens de Altebramuur Klassiek voor juniores op zondag 7 juni wordt een Belgische primeur gelanceerd. Alle 138 deelnemende renners krijgen een slimme Roo-Back veiligheidssensor ontwikkeld door UGent ID Lab. De sensor volgt de renners in real-time, waarschuwt voor gevaarlijke situaties en geeft de organisatie een beter overzicht van de wedstrijd. Ook ouders kunnen hun eigen renner live volgen. Met deze innovatieve technologie wil de organisatie de veiligheid van jonge wielrenners verhogen en ouders extra gemoedsrust bieden. De Ox van Wereldwinkel in de Weverijstraat in Geraardsbergen is een crowdfunding gestart om de renovatie van haar dak mee te financieren. Tijdens de werken bleek dat de toestand van het dak slechter was dan verwacht, waardoor de renovatie ingrijpender en duurder uitvalt. Met de inzamelactie hoopt de Wereldwinkel voldoende middelen bijeen te brengen om de extra kosten van de noodzakelijke renovatiewerken op te vangen. Het lokaal bestuur Geraardsbergen organiseerde op vrijdag 5 juni een succesvolle inzamelactie voor landbouwfolie. In totaal namen 46 landbouwers deel aan het initiatief. Omdat landbouwvoertuigen niet terecht kunnen op het recyclagepark, werd de folie rechtstreeks bij de landbouwers opgehaald. De actie gebeurde in samenwerking met Ilva. Naar verwachting werd meer dan 20 ton landbouwfolie ingezameld. Met de actie wil de stad bijdragen aan een propere leefomgeving en het hergebruik van landbouwplastic stimuleren.
3: Dit is Radio Dendria.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92, of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert, John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna, afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
3: That's what you are.
1: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
4: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
5: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot een miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een verblijf in een woonzorgcentrum kost vandaag gemiddeld €2.359 per maand. Dat blijkt uit cijfers van ouderenvereniging OKRA. Daarmee ligt de gemiddelde maandprijs bijna €600 hoger dan een doorsneepensioen. Ook in Geraardsbergen blijft betaalbare ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt. Naast de kostprijs spelen ook factoren zoals beschikbare plaatsen, personeelsbezetting en de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol bij de keuze voor een woonzorgcentrum. Tijdens de Altebramuur Klassiek voor juniores op zondag 7 juni wordt een Belgische primeur gelanceerd. Alle 138 deelnemende renners krijgen een slimme Roubaix veiligheidssensor ontwikkeld door UGent ID Lab. De sensor volgt de renners in real-time, waarschuwt voor gevaarlijke situaties en geeft de organisatie een beter overzicht van de wedstrijd. Ook ouders kunnen hun eigen renner live volgen. Met deze innovatieve technologie wil de organisatie de veiligheid van jonge wielrenners verhogen en ouders extra gemoedsrust bieden. De Oxfam Wereldwinkel in de Weverijstraat in Geraardsbergen is een crowdfunding gestart om de renovatie van haar dak mee te financieren. Tijdens de werken bleek dat de toestand van het dak slechter was dan verwacht, waardoor de renovatie ingrijpender en duurder uitvalt. Met de inzamelactie hoopt de Wereldwinkel voldoende middelen bijeen te brengen om de extra kosten van de noodzakelijke renovatiewerken op te vangen. Het lokaal bestuur Geraardsbergen organiseerde op vrijdag 5 juni een succesvolle inzamelactie voor landbouwfolie. In totaal namen 46 landbouwers deel aan het initiatief. Omdat landbouwvoertuigen niet terecht kunnen op het recyclagepark, werd de folie rechtstreeks bij de landbouwers opgehaald. De actie gebeurde in samenwerking met ILVA. Naar verwachting werd meer dan 20 ton landbouwfolie ingezameld. Met de actie wil de stad bijdragen aan een propere leefomgeving en het hergebruik van landbouwplastic stimuleren.
3: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.
4: Voici les clés.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keef. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
4: Dit is Radio Dendria.

0: Op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
5: Björn Huwaert.

fluitend door het leven met dank aan Hot Chocolate en Girl Crazy. Met Radio Dendria is dat absoluut geen probleem. Ik ben er in elk geval behoorlijk vrolijk van geworden. Onze Rode Duivels, die hun rust, die zit er bijna op. Benieuwd hoe ze het er in de tweede helft daar vanaf brengen in het Koning Boudewijnstadion. En nu gaan we iets heel speciaals doen. We gaan Triggerfinger even laten doen en Follow Rivers. Ze vallen tegenwoordig toch uit de lucht, dus zo moeilijk is dat nu ook weer niet.

Toch ook een prachtig nummer, deze Lou Rawls en Lady Love. Ondertussen hoor je Remo van het Groene Woud al even opwarmen. Je moet eens heel goed naar die tekst luisteren. Hij begint met: in de muziek zijn er veel racisten. Vervang de muziek door gelijk welke term. En dan krijgt die tekst toch wel een serieuze boodschap. Volg maar mee.

Keith Marshall met Only Crying. Nou ja, veel kan ik daar eigenlijk niet echt over vertellen, maar we gaan niet huilen. Nee, we gaan een plekje opzoeken waar het beter is en waar het warmer is. Helaas niet hier, want het regent, maar bon, het vooruitzicht is allemaal.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Een verblijf in een woonzorgcentrum kost vandaag gemiddeld €2.359 per maand. Dat blijkt uit cijfers van ouderenvereniging OKRA. Daarmee ligt de gemiddelde maandprijs bijna €600 hoger dan een doorsneepensioen. Ook in Geraardsbergen blijft betaalbare ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt. Naast de kostprijs spelen ook factoren zoals beschikbare plaatsen, personeelsbezetting en de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol bij de keuze voor een woonzorgcentrum. Tijdens de Altebramuur Klassiek voor juniores op zondag 7 juni wordt een Belgische primeur gelanceerd. Alle 138 deelnemende renners krijgen een slimme Roo-Back veiligheidssensor ontwikkeld door UGent ID Lab. De sensor volgt de renners in real-time, waarschuwt voor gevaarlijke situaties en geeft de organisatie een beter overzicht van de wedstrijd. Ook ouders kunnen hun eigen renner live volgen. Met deze innovatieve technologie wil de organisatie de veiligheid van jonge wielrenners verhogen en ouders extra gemoedsrust bieden. De Oxfam Wereldwinkel in de Weverijstraat in Geraardsbergen is een crowdfunding gestart om de renovatie van haar dak mee te financieren. Tijdens de werken bleek dat de toestand van het dak slechter was dan verwacht, waardoor de renovatie ingrijpender en duurder uitvalt. Met de inzamelactie hoopt de Wereldwinkel voldoende middelen bijeen te brengen om de extra kosten van de noodzakelijke renovatiewerken op te vangen. Het lokaal bestuur Geraardsbergen organiseerde op vrijdag 5 juni een succesvolle inzamelactie voor landbouwfolie. In totaal namen 46 landbouwers deel aan het initiatief. Omdat landbouwvoertuigen niet terecht kunnen op het recyclagepark, werd de folie rechtstreeks bij de landbouwers opgehaald. De actie gebeurde in samenwerking met ILVA. Naar verwachting werd meer dan 20 ton landbouwfolie ingezameld. Met de actie wil de stad bijdragen aan een propere leefomgeving en het hergebruik van landbouwplastic stimuleren.

typische jaren 80 sound met Erasure en I Love to Hate You. Ondertussen zie ik dat onze Rode Duivels een karrevracht aan kansen bij elkaar spelen. Er zouden misschien toch wat meer doelpunten mogen vallen. Het is nog even benieuwd wat er van komt. Ondertussen even een telefoontje doen. Dat gaan we samen doen met Anita Ward en Ring My Bell. Ding dong!

Grote hit van een grote meneer Rob De Nees. En het werd zomer. Kijken we allemaal naar uit, nietwaar? En heb ik nog een Hollands duo, of een Nederlands duo liever, voor jullie klaarstaan. Maywood met Give Me Back My Love. Eigenlijk wel prachtig.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of

I Bruise Easily, hit van Natasha Bedingfield, die we leerden kennen liever eind jaren 90, begin jaren 2000. Loop je gemakkelijk blauwe plekken op, wel niet blijven zitten bij de pakken, maar gewoon doorgaan. Start Me Up, de Rolling Stones, die helpen geweldig.

Udo, met een vraag waar je misschien in een weekend al eens durft over nadenken als de wereld morgen eindigt. Best een vrolijke plaat met een eigenlijk behoorlijk sombere titel als je er eens goed over nadenkt. En dan hebben we Roger Whittaker klaarstaan met The Last Farewell. Word je misschien ook niet vrolijk?

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
6: Björn Huwaar.

Zo kan je de liefde ook bezingen met deze Billy Ocean en Loverboy. Nieuw werk van Gary Hager is er ondertussen liever ook bij gekomen. En hij is behoorlijk goed. Beter dan goed zelfs. Dat is zelfs de titel van de plaat. Hier heb je hem.

Michel en de Beatles brengen ons terug in wat rustiger vaarwater op jouw Radio Dendria. Maar daar hou ik niet zo van. Ik heb liever dat het wat vooruit gaat. Wel, Sexbomb en Tom Jones maken dat helemaal in orde. Ik neem jullie terug naar 1999. Het jaar waarin deze plaat de hitlijsten onveilig maakte. En waarin op 11 augustus...

0: op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Radio Dendria met het streeknieuws.
4: Een verblijf in een woonzorgcentrum kost vandaag gemiddeld €2.359 per maand. Dat blijkt uit cijfers van ouderenvereniging OKRA. Daarmee ligt de gemiddelde maandprijs bijna €600 hoger dan een doorsneepensioen. Ook in Gerardsbergen blijft betaalbare ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt. Naast de kostprijs spelen ook factoren zoals beschikbare plaatsen, personeelsbezetting en de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol bij de keuze voor een woonzorgcentrum. Tijdens de Altebramuur Klassiek voor juniores op zondag 7 juni wordt een Belgische primeur gelanceerd. Alle 138 deelnemende renners krijgen een slimme Roo-Back veiligheidssensor ontwikkeld door UGent ID Lab. De sensor volgt de renners in real-time, waarschuwt voor gevaarlijke situaties en geeft de organisatie een beter overzicht van de wedstrijd. Ook ouders kunnen hun eigen renner live volgen. Met deze innovatieve technologie wil de organisatie de veiligheid van jonge wielrenners verhogen en ouders extra gemoedsrust bieden. De Oxfam Wereldwinkel in de Weverijstraat in Gerardsbergen is een crowdfunding gestart om de renovatie van haar dak mee te financieren. Tijdens de werken bleek dat de toestand van het dak slechter was dan verwacht, waardoor de renovatie ingrijpender en duurder uitvalt. Met de inzamelactie hoopt de Wereldwinkel voldoende middelen bijeen te brengen om de extra kosten van de noodzakelijke renovatiewerken op te vangen. Het lokaal bestuur Gerardsbergen organiseerde op vrijdag 5 juni een succesvolle inzamelactie voor landbouwfolie. In totaal namen 46 landbouwers deel aan het initiatief. Omdat landbouwvoertuigen niet terecht kunnen op het recyclagepark, werd de folie rechtstreeks bij de landbouwers opgehaald. De actie gebeurde in samenwerking met ILVA. Naar verwachting werd meer dan 20 ton landbouwfolie ingezameld. Met de actie wil de stad bijdragen aan een propere leefomgeving en het hergebruik van landbouwplastic stimuleren.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

van Margriet Hermans. Shine On zal ze altijd doen voortschijnen, waar het ook mag wezen. Ondertussen de klok van 5:30 voorbij en we gaan er een prachtige ballad tegenaan gooien. The Ballad of Lucy Jordan van Marianne Faithfull.

ik heb zin om de beentjes eens stevig en helemaal te strekken. Wel, ik heb dat net gedaan hier in onze studio met You're the One for Me en The Train. Ik hoop dat niemand dat gezien heeft, want het zag er volgens mij totaal niet uit. Maar stilzitten, het ligt niet in mijn aard. We gaan verder doen met Camaro en Femme Like You.

naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 43 92. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.

0: Het wekelijkse amazing momentje is weer aangebroken met deze hier van MC Hammer.
1: Can't touch this.
0: En we gaan gewoon lekker verder doen met My Guy en Mary Wells. Zing maar mee!

Davy Gillies met een prachtige cover op jouw Radio Dendria. Dicht bij jou is de titel van het nummer. Voor wie nog geen plannen heeft dit weekend, de film of documentaire Michael speelt nog in onze zaal. Ik ben hem vorige week gaan bekijken. Wel een prachtig verhaal. Het gaat eigenlijk vooral hoe zijn solo-carrière tot stand komt. Het gaat voor een groot stuk over de Jackson 5. Je weet wel waar hij mee, waar het allemaal mee begon. Laat het mij zomaar even stellen. Familie is in die film behoorlijk belangrijk. En als het van Sister Sledge afhangt, of als we Sister Sledge mogen geloven liever, dan zijn we allemaal wel een heel klein beetje familie. Dat brengt ons bij het einde van deze uitzending. Met andere woorden, adieu paraplu. Die paraplu ga ik nodig hebben. In elk geval bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Doei!

0: zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Midden in de Nillies in 2005 om deze nieuwe zaterdagavondshow op gang te trekken. Texas was dit met Getaway op deze zaterdagavond 6 juni, het eerste weekend van de juni maand, de zesde maand van 2026. De vakantie die komt nu heel dichtbij, nog een goede 3 weken te gaan en dan is het grote schoolvakantie. Wij zijn samen tot 8 uur vanavond. Dank wel nog even in de richting van Björn Huwaard voor de afgelopen 2 uurtjes op deze zaterdagnamiddag. En wij gaan er leuke muziek inbrengen tot 8 uur met de weerupdate uiteraard rond 7:30. We hebben ook wat bekende jarigen mee. En in dit eerste uurtje mag je onder andere al Bronski Beat verwachten. We hebben ook Marco Borsato, Bruno Mars, Aretha Franklin die eraan komt, Rick Astley en zoveel meer de moeite waard. Zoals nu ook Paul Simon uit 86, net 40 jaar geleden, Graceland. Goeie avond.

Midden de 70s was dit The Tramps en Hold Back the Night hier bij Dendria op zaterdagavond. Net nog Paul Simon en Graceland. We hebben een flitsfoto van een vrouw met een rollator die viraal gaat. Als de snelste oma van Duitsland. Wat gebeurt er wel? De dame kwam bij een controle door de politie van de foto's die door een flitspaal werden genomen. Kwam een dame in beeld en die zou geflitst zijn aan 42 km per uur. Ze wandelt dus met haar rollator in beeld. Maar blijkbaar was het dus niet de dame die te snel reed, maar de witte bestelwagen die je achter haar ziet. Als je op HLN gaat kijken, hln.be, bij de bizarre berichten ga je terugvinden. Maar die mag van geluk spreken, want de dame en de rollator verbergen wel op dat moment net de nummerplaat. En daardoor ontsnapt de chauffeur aan de boete en is de dame in kwestie de snelste dame met een rollator in Duitsland. De snelste oma in Duitsland. Je kan het bericht vinden, zoals ik net zei, op hln.be bij de bizarre berichten. Dit is er eentje van 4 jaar geleden nu. Olivia en Paul Sina met elektriciteit.

een van die minder bekende songs van Rick Astley uit 1991. Cry for Help, schreven voor hulp, kan je vertalen. Net daarvoor nog De Elektriciteit van Olivia en Paul Sina van 4 jaar geleden. Het bracht ons wel bij een eerste bekende jarige en die zoeken we bij ons in Vlaanderen. Het is niet vandaag, maar morgen dat de jarig is, want vandaag op deze 6 juni heb ik er 1 of 2 gevonden. Die komen nog wel aan. De meeste zijn pas morgenjarig op 7 juni. Zo ook onze Urbain Franks, ofwel Urbanus, geboren op 7 juni 1949. Wil zeggen dat hij er dus morgen 77 gaat worden. En van hem draaien we er eentje uit 1980 richting de reclame voor zijn 77 jaar. Madammen met een bontjas.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een verblijf in een woonzorgcentrum kost vandaag gemiddeld €2.359 per maand. Dat blijkt uit cijfers van ouderenvereniging Okra. Daarmee ligt de gemiddelde maandprijs bijna €600 hoger dan een doorsneepensioen. Ook in Gerardsbergen blijft betaalbare ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt. Naast de kostprijs spelen ook factoren zoals beschikbare plaatsen, personeelsbezetting en de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol bij de keuze voor een woonzorgcentrum. Tijdens de Altebramuur Klassiek voor juniores op zondag 7 juni wordt een Belgische primeur gelanceerd. Alle 138 deelnemende renners krijgen een slimme Roo-Back veiligheidssensor ontwikkeld door UGent ID Lab. De sensor volgt de renners in real-time, waarschuwt voor gevaarlijke situaties en geeft de organisatie een beter overzicht van de wedstrijd. Ook ouders kunnen hun eigen renner live volgen. Met deze innovatieve technologie wil de organisatie de veiligheid van jonge wielrenners verhogen en ouders extra gemoedsrust bieden. De Oxfam Wereldwinkel in de Weverijstraat in Gerardsbergen is een crowdfunding gestart om de renovatie van haar dak mee te financieren. Tijdens de werken bleek dat de toestand van het dak slechter was dan verwacht, waardoor de renovatie ingrijpender en duurder uitvalt. Met de inzamelactie hoopt de Wereldwinkel voldoende middelen bijeen te brengen om de extra kosten van de noodzakelijke renovatiewerken op te vangen. Het lokaal bestuur Gerardsbergen organiseerde op vrijdag 5 juni een succesvolle inzamelactie voor landbouwfolie. In totaal namen 46 landbouwers deel aan het initiatief. Omdat landbouwvoertuigen niet terecht kunnen op het recyclagepark, werd de folie rechtstreeks bij de landbouwers opgehaald. De actie gebeurde in samenwerking met ILVA. Naar verwachting werd meer dan 20 ton landbouwfolie ingezameld. Met de actie wil de stad bijdragen aan een propere leefomgeving en het hergebruik van landbouwplastic stimuleren.
1: Radio Dendria, met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Jampie van Vlaanderen.

Een Dendria klassieke waarvoor we teruggingen naar 1968 van Aretha Franklin. I Say A Little Prayer. Net voor de reclame was er de jarige Urbanus. Het is Urbain Servranckx dat het juiste naam is en niet Franckx zoals ik net zei. Dus vandaar deze rechtzitting toegeven. Urbain Servranckx of Urbanus 77 wordt hij morgen. Binnen een paar ogenblikken hebben we alweer een volgende jarige. Maar we blijven nog even in de 70s nu met Kesey en de Sunshine Band. Keep it coming.

net 30 jaar terug in het hitverleden naar 1996 voor deze Amber and This Is Your Night op zaterdagavond. We zijn 6 juni vandaag 2026. Net was er ook nog Kiesje en de Sunshine Band, Keep It Coming Love. En nu een drieluiken erin gooien waar de reclame tussen steekt. Einde van het drieluiken na de reclame zijn de meiden van Love en Casanova uit 1979. Maar zometeen een hit van Bruno Mars uit de hedendaagse hitparade. Lange, heel wat weken op nummer 1 gestaan met I Just Might. En deze bekende jarige, we gaan terug naar 1981 voor een song van hem. Deze Gary S. Bond, wel, die is vandaag jarig. En die wordt er, even kijken, 87, want geboren in 1939. Gary S. Bond en This Little Girl. Yeah.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Radio Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Jean-Pierre van Vlaanderen.

De Meiden van Love in 1979. Het zit zo'n beetje op de wissel met de jaren 80. Want ik denk dat hij zelfs in 1980 nog in de hitparade heeft gestaan. Love en Casanova. Aan bijna het einde alweer van dit eerste uurtje. Net voor de reclame was er nog Bruno Mars uit de hedendaagse hitparade met I Just Might. Nu weer tijd maken voor een volgende bekende jarige. Hij is morgen jarig. Morgen 7 juni wordt hij 86. Sir Tom Jones. Jawel, 86 jaar. Scoort al hits sinds 1965. Toen begon het allemaal een beetje zijn muziekcarrière. En nog steeds is hij meegaand natuurlijk. Want hij brengt nog altijd concerten. We gaan zo stilaan richting 7 toe. Zometeen is er ook nog Marco Borsato met Je ziet op rozen. Maar eerst deze Tom Jones met de seksbom, omdat hij er dus morgen...

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wond noemt. Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaren, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Even over 7 op zaterdagavond 6 juni hier bij Dendria in het tweede uurtje van onze zaterdagavondshow met Tavares uit het midden van de 70s en It Only Takes a Minute. Blijf luisteren tot 8 uur, dat is de boodschap natuurlijk. De weerupdate die komt eraan binnen een goed half uurtje. We hebben nog een paar bekende jarigen in die tweede uurtje, een stuk of 4 dacht ik, maar ook wel zeer fijne muziek om van te genieten met Clouseau, onder andere Faithless, The Outfield komen eraan, The Space Brothers, Pointer Sisters, Golden Earring en zoveel meer. En ook deze bekende jarige natuurlijk, want dat zit er ook in die tweede uurtje nog wat bekende jarige. Hij wordt er 33, want geboren op 7 juni 1993. Dus morgen wordt hij 33. George Ezra in 2022, nu 4 jaar geleden, deze hit Green, Green, Green.

0: In het tweede deel van de jaren 80 dan waren er heel wat producties uit de stal van Stock, Aitken en Waterman, een producers trio. En ook Donna Summer maakt er gebruik van die 89 met deze This Time I Know It's For Real. Net ervoor nog de jager George Ezra met de Green Green Grass. En nu ja, een samenwerking tussen een Vlaming en een Nederlandse. Of een Nederlander, laat ons zo maar stellen. Fleming en Meteor van net een jaar geleden. Niet nodig.
1: Leg hem.

zijn alweer een kwartier onderweg in die tweede uurtje van onze zaterdagavondshow hier bij Dendria uit 68. Deze Dendria-klassieker van de Golden Earring. Dong dong, diki diki dong. Leuk om nog eens terug te horen. Net ervoor Fleming en Meteor van vorig jaar met Niet Nodig. De reclame zometeen. Eerst nog deze bekende jarige. Wordt er morgen 69. Juan Luis Guerra, die een eenmalig hit scoorde in 91 met Burbujas de Amor.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

naar het einde van de 70s was dit met de Pointer Sisters en Happiness. Ik hoop dat je nog altijd gelukkig bent in dit tweede uurtje van de zaterdagavondshow hier bij Dendria. Maar net voor de reclame nog de jarige Juan Luis Guerra uit 91, eenmalige grootheid met Burbujas de Amor. Het is weer tijd voor een volgende bekende jarige. Een dame die er, even tellen, 84 zou worden zijn. Geboren op 7 juli 1942, maar overleed ruim 8 jaar geleden in 2018 op 76-jarige leeftijd. Dame die we kennen van Paradiso, Anneke Grunloch, die zou dus vandaag jarig zijn en 84 worden. We gaan ze eens draaien hier bij Dendria met het nummer Santa Domingo uit 86.

terug naar 1997, halverwege die tweede uurtje van onze zaterdagavondshow met de Space Brothers en Forgiven hier bij Dendria. Net ervoor nog de jarige Anneke Greunloch en Santa Domingo uit 1986. Tijd voor de weerupdate nu. We zitten in het laatste half uurtje alweer van deze zaterdagavondshow. Wel, vanavond vallen er nog onweerachtige buien die verder opschuiven richting Duitsland. Op sommige plaatsen zijn er echter ook opklaringen. Vannacht wordt het droger en verbreden de opklaringen. In het noorden van het land blijft het vrij bewolkt met plaatselijk wat gedruppel. De nachtminima die gaan schommelen van 7 graden in de Ardense Valleien, 1 graad of 10 in het binnenland en 13 graden aan zee. De wind is matig uit een zuidwestelijke richting en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit west-zuidwest met pieken tot 70 km per uur. Morgen zondag blijft afgezien van een enkel buitje droog met afwisselend zon en veel wolken. En het wordt tijdelijk iets zachter, een graad of 19. Jawel, de zomer is begonnen, maar we merken het niet op vlak van de temperaturen. En meteorologisch is de zomer op 1 juni begonnen afgelopen maandag. En dan kijken we al even naar volgende week. Maandag en tot en met woensdag licht wisselvallig. Iedere dag kan er wel wat regen ontstaan of wat buien, maar tussendoor ook langdurige droge momenten met opklaringen. Begin van de week nog een graad of 19, 18 à 19. Maar woensdag, dat is een dieptepunt. Dan halen we amper 16 graden. Het mag duidelijk zijn, de zomer zit in een serieuze diep. Vanaf donderdag blijft het nog wel wisselvallig, maar wordt het dan toch wel stilaan weer wat zachter. De weerupdate nalezen, dat kan je zoals gewoonte getrouw op de sociale media van onze weerman Erwin Franks. En dan nu er een drieluikje ingooien met de reclame tussen. Zometeen hoor je de Outfield uit 86 met Your Love. Na de reclame Fadeless, stevig werk uit 95 met Insomnia. En dit komt uit Dilbeek van een jaar of 4 geleden. Berre, Say My.

0: op zoek naar zorg die echt bij jou past? Thuisverpleging Frauke staat voor je klaar. Elke dag opnieuw, met een warm hart en professionele zorg aan huis. In Groot-Gerardsbergen, Lierde en Brakel kan je rekenen op iemand die luistert, begrijpt en zorg op maat biedt. Bel vandaag nog naar 0498 11 4392. Of surf naar www.thuisverplegingfrauke.be. Thuisverpleging Frauke. Zorg op maat. Afgestemd op jouw noden.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria. Jampie van Vlaanderen.

0: midden van de 90s met Faithless, die nu wel weer in de belangstelling staan. Met de New Religion samen met Bebe Rexha. Dit was Insomnia uit 95. Net voor de reclame nog die Outfield met Your Love. En dan weer tijd maken nu voor een Dendria-klassieker. En die ook te maken heeft met een bekende jarige. Niet alleen zanger, maar ook filmacteur. Zou vandaag even kijken, 109 geworden zijn. Want geboren in 1917 op 7 juni. Hij zou dus morgen 109 geworden zijn. Overleed op kerstdag 95, dus al ruim 30 jaar geleden. Maar de muziek die gaat nog altijd mee, zeker bij die klassiekertjes. Deze Dendria klassieker gaan we er toch ook bij halen ter gelegenheid van zijn jarig zijn. Dean Martin in the chapel in the moonlight.
1: How I love-

Na 1988 nog even terug aan het einde van deze zaterdagavondshow met de boys van Clouseau, alleen met jou. En daarvoor nog de jaren Dean Martin, Dendria klassieker van Weleer in de Chapel in de Moonlight. Het zit er weer eens op. Hopelijk hebt u ervan genoten. Ik wens je nog een hele fijne avond verder met de nachtmannen die eraan komen. De non-stop die jullie naar morgen brengen, naar zondag, waar weer een hele mooie dag staat te wachten. Met onder andere Jo van den Berg, Ons Renata, Luc van Praat, Andy de Bruin. Het zal weer leuk worden op zondag hier bij Dendria. Afsluiten doen we nog met onder andere Fleetwood Mac, Everywhere uit 88. Maar eerst nog even naar het midden van de 70s, de George Baker Selection. Fly Away Little Palaguayo. Nog een fijne avond en tot volgende week. Ciao.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wond noemt. Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
3: That's what you are.
1: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
4: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

thing think I love you, but I wanna know for sure.

0: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus